0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028, zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Ja.

0: Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. Het bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters bogen de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploegen de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Nou ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andreeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andreeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andreeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen 2 weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andreeva naar de 6e plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen en volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De La Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67e plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden.

0: Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen anderhalf jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1... waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race-engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Houd van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het vuilbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media, die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3x3 basketballers zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Warschau. De Olympisch kampioen gaf tegen aartsrivaal Servië een voorsprong uit handen en verloor nipt met 19-21. Door de nederlaag tegen de zesvoudig wereldkampioen grijpt de ploeg van Wurtie de Jong definitief naast de medailles. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderlinge balans tussen de twee grootmachten is historisch gezien in het nadeel van Oranje. En bleek de 15e Nederlandse nederlaag in 16 ontmoetingen op grote toernooien. Toch leek er lange tijd een stunt in de lucht te hangen. De vernieuwde Nederlandse formatie, met naast de Jong ook gevestigde namen als Jan Driessen en Daan van Tilborg, zette de Serviërs vroeg onder druk en pakte halverwege een comfortabele voorsprong van 13-9. De huidige nummer 1 van de wereldranglijst rechtte daarna de rug. Met enkele cruciale tweepunters boog de topfavoriet de achterstand om in een 15-19 voorsprong. In de absolute slotfase bracht Wurtie de Jong de spanning nog één keer terug door de stand naar 19-20 te tillen. Maar een Servisch antwoord maakte direct daarna een einde aan de Nederlandse ambities. Voor de Nederlandse mannen is de vroege uitschakeling een flinke domper, hoewel het team vooraf wist dat Servië een gevreesde tegenstander zou zijn. Na afloop lieten de spelers weten dat de teleurstelling over het wedstrijdverloop overheerst, juist omdat de ploeg de controle over het duel volledig in handen leek te hebben. Ja, de komende periode zal voor de Nederlandse Basketbalbond in het teken staan van evalueren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: open now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 19-jarige Mira Andrejeva heeft de titel op Roland Garros gepakt. Ze is de jongste winnares van het Grand Slam toernooi in Parijs sinds Monica Seles in 1992. In de finale op het Franse gravel versloeg de als achtste geplaatste speelster de Poolse Maja Ciawilinska met 6-3 en 6-2. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De eindstrijd in Parijs kende afhankelijk een onrustig verloop. In de openingsset leverden de beide speelsters door de zenuwen en stevige wind meermaals een service in. Andrejeva vond als eerste haar ritme en nam met krachtige slagen vanaf de basislijn de regie over. Haar Poolse opponente, die als nummer 114 van de wereld via het kwalificatietoernooi verrassend de finale had bereikt, maakte gaandeweg de partij te veel fouten om het de favoriete Russin echt lastig te maken. Na een uur en 22 minuten spelen besliste Andrejeva de wedstrijd op haar eerste matchpoint met een sterke backhand. Voor de jonge tennister is het haar allereerste Grand Slam titel en als kind droomde ze al van dit moment. Ze heeft de winst al heel vaak gevisualiseerd, maar de werkelijkheid overtreft het gevoel uit haar dromen. Na afloop liet ze weten dat zij de afgelopen twee weken enorm veel spanning heeft gevoeld en dat de hulp van haar psycholoog doorslaggevend is geweest om de emoties onder controle te houden. Door deze prestatie stijgt Andrejeva naar de zesde plaats op de wereldranglijst. De verliezend finaliste maakt ondanks het verlies een enorme sprong en nadert de mondiale top 20.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht? Hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is onbekend.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Aston Martin heeft nog geen zicht op een ommekeer in de aanhoudende sportieve crisis. Het team kampt met aanzienlijke prestatieproblemen. En volgens ambassadeur Pedro de la Rosa is het licht aan het einde van de tunnel voorlopig zeker nog niet in zicht. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de renstal achter de schermen hard werkt aan oplossingen, vertalen de inspanningen zich momenteel nog niet in betere resultaten op het circuit. De La Rosa benadrukt dat er voor een ommekeer nog een lange weg te gaan is. Het team is al maanden bezig met de ontwikkeling van de auto, maar stuit telkens op nieuwe hindernissen, waaronder aanhoudende klachten van de coureurs over de balans en het comfort in de cockpit. Volgens de Spaanse oud-coureur is de motivatie in de fabriek en in de simulator onverminderd hoog, maar ontbreekt het op dit moment simpelweg aan tastbare progressie om aansluiting te vinden bij de concurrentie. De hoop is nu volledig gevestigd op een groot pakket aan technische updates dat later op de planning staat. Binnen het team is doorgedrongen dat na de introductie van deze nieuwe onderdelen pas kan worden gemeten of de gekozen richting de juiste is. Ja, tot die tijd stelt de leiding dat het team zich door deze moeizame fase moet vechten en dat de focus puur ligt op het minimaliseren van fouten tijdens de raceweekenden.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12, Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan u oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Golfer Joost Luiten overweegt zijn caddy Alan Burns nog tijdens het KLM Open te ontslaan. De tweevoudig toernooiwinnaar uitte na afloop van een moeizame speelronde felle kritiek op de samenwerking met de Zuid-Afrikaan. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een moeizame speelronde heeft Luiten ver doen wegzakken in het klassement van het KLM Open. De frustratie bereikte een kookpunt op de 16e hole. Volgens de Nederlander gaf zijn Zuid-Afrikaanse caddy daar een verkeerde afstand door. De bal vloog meters over de green, wat Luiten een dubbel boogie opleverde. Hij scoorde daarmee 2 slagen boven het gemiddelde en dat is een dure fout, want zo'n misstap kost op dit niveau direct tientallen plaatsen. Luiten noemde het optreden na afloop amateuristisch en stelde dat dit soort fouten dit seizoen te vaak voorkomen. Luiten gaf aan dat hij zichzelf moeilijk kan ontslaan, maar zijn caddy wel. Door alle emoties hield de golfer nog een kleine slag om de arm wat betreft een directe breuk. Maar een hard gesprek moet nu uitwijzen of Burns bij de afsluitende ronde nog wel aan de tas staat. Door de slechte reeks zakt Luiten in het algemeen klassement en bezet hij na 3 van de 4 rondes de gedeelde 67ste plaats, waarmee een topklassering in eigen land uit het zicht is. Ondanks de Nederlandse malaise kent het toernooi ook nog een lichtpunt. De jonge landgenoot Kiet van der Welen handhaaft zich knap in de subtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drecht-tunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dieder de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Met deze overwinning brengt de Nederlandse haar indrukwekkende totaal op maar liefst 24 Grand Slam titels in het enkel spel. Ook in andere categorieën was er Nederlands succes. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale op het Franse gravel was de rolstoeltennister in 2 sets te sterk voor haar grote rivale Yumi Kimaji uit Japan. De Groot trok de partij met setstanden 6-4, 6-3 naar zich toe. De overwinning in Parijs heeft een extra bijzondere lading voor haar. Ze moest vorig jaar na een zware heupoperatie een lange periode revalideren en haar onaantastbare status als nummer 1 van de wereld tijdelijk opgeven. Tijdens het toernooi liet ze zien weer helemaal terug te zijn op het oude niveau. Na afloop liet ze opgetogen weten dat deze titel door alle fysieke tegenslagen van het afgelopen 1,5 jaar misschien wel de mooiste uit haar hele loopbaan is. Het succes voor de Nederlandse delegatie bleef niet beperkt tot het vrouwenenkelspel. In de quad-categorie, de klasse voor tennissers met een beperking aan zowel benen als armen, ging de toernooiwinst naar Niels Vink. Hij rekende in de finale overtuigend af met zijn landgenoot en vaste dubbelpartner Sam Schreuder. Vink pakte de felbegeerde titel in Parijs met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-1... waarmee hij zijn status als mondiale nummer 1 overtuigend waarmaakt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen verwacht een soepele en stapsgewijze overgang naar een nieuwe race engineer bij Red Bull Racing. Zijn vaste vertrouwenspersoon Giampiero Lambiase vertrekt na een breuk van zijn contract naar concurrent McLaren, waardoor de viervoudige wereldkampioen zich moet gaan voorbereiden op een nieuwe stem op zijn boordradio. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase vertrekt eind 2027 naar McLaren. Omdat Verstappen nog een verbintenis heeft tot en met 2028... zal hij sowieso minimaal één Formule 1 seizoen zonder zijn vertrouwde rechterhand moeten afwerken. De Red Bull-coureur maakt zich echter weinig zorgen over de aanstaande verandering en benadrukt dat de rust binnen het team bewaard blijft. Hij legt uit dat het proces heel gecontroleerd verloopt en dat het team Lambiase gaandeweg zal begeleiden naar zijn uitstroom. Achter de schermen liggen er volgens Verstappen al duidelijke ideeën klaar over een geschikte opvolger. Volgens de coureur loopt de ideale kandidaat om het felbegeerde plekje aan de pitmuur over te nemen op dit moment al rond binnen het huidige team. De concrete verschuivingen in de garage worden naar verwachting tegen het einde van het jaar zichtbaar. Dit heeft mede te maken met de reglementen rondom het afschermen van gevoelige technische data voor een toekomstige concurrent. Verstappen benadrukt tot slot dat een goede werkrelatie met een engineer zeldzaam is, maar dat de huidige situatie laat zien dat de onderlinge vertrouwensband groot genoeg is om dit professioneel op te vangen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tunesië reist met grote twijfels af naar het wereldkampioenschap voetbal na een ruime nederlaag tegen België. De groepsgenoot van Oranje kampt met vormverlies en dat zorgt voor de nodige onrust vlak voor de start van het toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de matige wedstrijd en de duidelijke cijfers is de sfeer rondom de selectie vlak voor de start van het eindtoernooi tot een dieptepunt gezakt. Binnen de technische staf en de spelersgroep heerst grote bezorgdheid over het niveau. Uit de reacties van de technische staf en de spelersgroep blijkt dat de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan creativiteit de grootste punten van zorg zijn. De bondscoach liet na de wedstrijd kritisch weten dat zijn elftal op alle fronten is afgetroefd en dat er in deze korte tijd nog enorm veel werk aan de winkel is om überhaupt competitief te kunnen zijn op het allerhoogste podium. De zware nederlaag zorgt ook voor de nodige onrust bij de meegereisde achterban en de Tunesische media die weinig heel laten van het vertoonde spel. De ploeg reist hierdoor met een loodzware druk op de schouders af naar het basiskamp van het toernooi. De focus moet nu snel om, want in de groepsfase van het wereldkampioenschap wacht een zwaar programma. Tunesië treft naast het Nederlands elftal nog meer sterke tegenstanders in de strijd om een plek in de knock-outfase. De ploeg moet direct vol aan de bak om de sportieve schade te herstellen. Ja, en het Nederlands elftal lijkt zich dus voorlopig geen grote zorgen te hoeven maken over WK-tegenstander Tunesië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk twee van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluidt liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is één rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is goed nieuws te melden. Over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog wel een file. 5 kilometer en 10 minuten lang.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: rijstroken dicht. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file van ongeveer 10 minuten.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penaltyserie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal die is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op de klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar rentree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het grastoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel file bij Delft op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten extra. En file op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartier voordat je de grens over kunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat remlichten aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat de Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk twee van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluidt liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens na 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook daar zoals gezegd 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat een vrachtwagen met pech. Is de rechterrijstrook dicht met vertraging ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A65.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markizaat een vrachtwagen stand met pech. De afrit is daar ook dicht. Er staat zo'n 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 de andere kant op vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lynette staat ook een auto met pech. De linkerrijst

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penaltyserie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud en opvallende files op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoorn staat een vrachtwagen met pech. Hier is de

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd. Ter hoogte van Hardingsveld, Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file. Met ook daar 10 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar entree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het gastoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs 2 rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, ook daar een kwartier op onthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hebben te maken met een normale maandagavondspits. Met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht met een vertraging een kwartier. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Binnenoordbrug. Twee rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat de Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk 2 van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluidt liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een gebruikelijke maandagavondspit met op dit moment zo'n 350 kilometer file in totaal. Een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De weg is hier vrij, maar de vertraging ook daar nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar ligt bij de meren een deken op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienoordbrug. Ook een ongeluk, twee rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Net voor de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je drie kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij knooppunt Hoofddorp een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt bij Waalwijk over de A16, A59 of de A27.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penaltyserie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hen de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Om te beginnen een waarschuwing nog voor het verkeer, want in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland komen stevige onweersbuien voor. Dat heeft onder andere gevolgen gehad op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Papendrecht zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen. Er zijn daar 2 rijstroken dicht voor opruimwerkzaamheden. Hou in beide richtingen ter hoogte van Papendrecht ook rekening met bijna 20 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog in het midden van het land op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door het slechte weer zijn er veel takken op het wegdek terechtgekomen ter hoogte van Papendrecht. Die worden nu opgeruimd in beide richtingen. Ter hoogte van Papendrecht zijn twee rijstroken dicht. Houd daar rekening met 10 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

This is the beginning. This is the awakening.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.